0: R&B, Afro en Dancehall is coming up in a few minutes.
1: Hier on Galaxy Radio.
2: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
3: Ah.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

is a Galaxy Throwback.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m. Galaxy Radio.

0: check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 6 a.m.
2: Dit is het Galaxy News. De brandweer heeft de explosieve opruimingsdienst Defensie ingeschakeld bij de natuurbrand in Venray vanwege achtergebleven munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Burgemeester Michel Uithaag sprak dinsdagavond inwoners toe en noemde de gevolgen van de brand verschrikkelijk, ook voor de zeldzame jeneverbessen in het gebied. SpaceX heeft in het tweede kwartaal zijn omzet met 92% verhoogd tot $7,8 miljard, dankzij groei van Starlink-abonnees en de AI-tak. Het bedrijf boekte een netto verlies van $541 miljoen tegen $1 miljard een jaar eerder. Het zijn de eerste cijfers sinds de beursgang in juni. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix wegens misleidende duurzaamheidsclaims. Volgens de stichting overdrijft het bedrijf zijn rol in het omzetten van afvalstromen naar voedingsstoffen. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten, bedoeld voor huisdiervoeding en meststoffen, om de ecologische voetafdruk van voedselproductie te verkleinen. En vanaf 7 september verdubbelt Albert Heijn de drempel voor koopzegels. Klanten ontvangen voortaan 1 zegel per €2 aan boodschappen in plaats van per €1. Houders van het betaald AH-premium abonnement houden de oude regeling. Het spaarsysteem bestaat ruim 70 jaar en heeft ongeveer 1,5 miljoen gebruikers. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door naar stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. En tot zover de Galaxy News Update.
3: The city clocked in. Yeah.
4: In your car on the app.
3: The city clocked in.
4: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte

0: AM. Dit is het Galaxy Nieuws. De brandweer heeft de explosieve opruimingsdienst Defensie ingeschakeld bij de natuurbrand in Venray vanwege achtergebleven munitie uit de Tweede Wereldoorlog. Burgemeester Michel Uithaag sprak dinsdagavond inwoners toe en noemde de gevolgen van de brand verschrikkelijk, ook voor de zeldzame jeneverbessen in het gebied. SpaceX heeft in het tweede kwartaal zijn omzet met 92% verhoogd tot $7,8 miljard, dankzij groei van Starlink-abonnees en de AI-tak. Het bedrijf boekte een netto verlies van $541 miljoen tegen $1 miljard een jaar eerder. Het zijn de eerste cijfers sinds de beursgang in juni. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix wegens misleidende duurzaamheidsclaims. Volgens de stichting overdrijft het bedrijf zijn rol in het omzetten van afvalstromen naar voedingsstoffen. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten, bedoeld voor huisdiervoeding en meststoffen, om de ecologische voetafdruk van voedselproductie te verkleinen. En vanaf 7 september verdubbelt Albert Heijn de drempel voor koopzegels. Klanten ontvangen voortaan 1 zegel per €2 aan boodschappen in plaats van per €1. Houders van het betaald AH-premium abonnement houden de oude regeling. Het spaarsysteem bestaat ruim 70 jaar en heeft ongeveer 1,5 miljoen gebruikers. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt. Met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door naar stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. En tot zover de Galaxy News Update.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke

0: Sirius Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. De politie ontving in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen over nepagenten. Een record voor een half jaar. Vorig jaar kwamen ongeveer 12.000 meldingen binnen met meer dan 600 aanhoudingen. Nepagenten gebruiken vaak babbeltrucs om als wijkagent vertrouwen te winnen en geld, sieraden of bankpassen te ontfutselen. De brand in natuurgebied Boshuizenbergen bij Venray verloopt volgens wens. Dat meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio. Het vuur blijft binnen de stoplijnen, maar hoge temperatuur en wisselende wind blijven een risico. Twee defensiehelikopters keerden gisteravond terug naar vliegbasis Schilzerijen en worden vanochtend weer opnieuw ingezet. SpaceX heeft in het tweede kwartaal zijn omzet met 92% verhoogd tot $7,8 miljard, dankzij groei van Starlink-abonnees en de AI-tak. Het bedrijf boekte een nettoverlies van $541 miljoen tegen $1 miljard een jaar eerder. Het zijn de eerste cijfers sinds de beursgang in juni. Stichting Wakker Dier heeft een klacht ingediend bij de reclamecodecommissie tegen insectenkweker Protix wegens misleidende duurzaamheidsclaims. Volgens de stichting overdrijft het bedrijf zijn rol in het omzetten van afvalstromen naar voedingsstoffen. Protix kweekt insecten voor eiwitten en vetten, bedoeld voor huisdiervoeding en meststoffen, om de ecologische voetafdruk van voedselproductie te verkleinen. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door naar stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clock 10.
3: In your car on the app.
4: The city clock 10.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken, bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Dat meldt het CBS vandaag. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden, waarvan iets meer dan de helft fastfoodzaken. Het CBS wijt de stijging aan toegenomen welvaart, waardoor Nederlanders vaker buiten de deur eten. Een 23-jarige Nederlander is door de Duitse politie aangehouden op de A3 in Rijnland-Palts. Hij reed met zijn Porsche tot 235 km per uur, kleefde achter een politiewagen en reed roekeloos rechts. Bij controle werd THC aangetroffen. De man, die met zijn vader een koffieshop in Eindhoven runt, verloor zijn rijbewijs en betaalde €10.000 aan een borgsom. De politie ontving in de eerste helft van dit jaar ruim 7200 meldingen over nepagenten, een record voor een half jaar. Vorig jaar kwamen ongeveer 12.000 meldingen binnen met meer dan 600 aanhoudingen. Nepagenten gebruiken vaak babbeltrucs om als wijkagent vertrouwen te winnen en geld, sieraden of bankpassen te ontfutselen. De brand in natuurgebied Boshuizer Bergen bij Venray verloopt volgens wens. Dat meldt de woordvoerder van de veiligheidsregio. Het vuur blijft binnen de stoplijnen, maar hoge temperatuur en wisselende wind blijven een risico. Twee defensiehelikopters keerden gisteravond terug naar vliegbasis Gilserijen en worden vanochtend weer opnieuw ingezet. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door na stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 10 a.m.
2: Dit is het Galaxy News. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. Vereniging Eigen Huis opent vandaag een meldpunt voor misleidende verkooppraktijken bij verduurzaming, zoals rond thuisbatterijen en warmtepompen. Huiseigenaren voelen zich vaak onder druk gezet of onvoldoende geïnformeerd, bijvoorbeeld door onduidelijke offertes. Vereniging Eigen Huis stelt dat dit zowel de portemonnee als het vertrouwen in verduurzaming schaadt. Nederland telt begin dit jaar ruim 19.000 fastfoodzaken, bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Dat meldt het CBS vandaag. In totaal zijn er bijna 39.000 eetgelegenheden, waarvan iets meer dan de helft fastfoodzaken. Het CBS wijt de stijging aan toegenomen welvaart, waardoor Nederlanders vaker buiten de deur eten. Een 23-jarige Nederlander is door de Duitse politie aangehouden op de A3 in Rijnland-Palts. Hij reed met zijn Porsche tot 235 km per uur, kleefde achter een politiewagen en reed roekeloos rechts. Bij controle werd THC aangetroffen. De man die met zijn vader een koffieshop in Eindhoven runt, verloor zijn rijbewijs en betaalde €10.000 aan een borgsom. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door naar stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. En tot zover de Galaxy News Update.
3: The city clocked in.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Galaxy Radio.

heard about you. You heard about me.

0: check it, check out
1: the music
0: next.
2: More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
3: Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ah!

0: Galaxy. It's 11 a.m.
1: Dit is het Galaxy News. Twee Chinook blushelikopters van Defensie zijn vandaag opnieuw ingezet bij de natuurbrand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen bij Oostrum, vlakbij Venray. Eén waterzak bevat zo'n 7600 liter. In totaal is er meer dan 1 miljoen liter water gedropt. De veiligheidsregio kan nog niet inschatten wanneer de brand echt onder controle is, al zijn de weersomstandigheden nu wel gunstig. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden, zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer 130 miljoen dollar aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. Vereniging Eigen Huis opent vandaag een meldpunt voor misleidende verkooppraktijken bij verduurzaming, zoals rond thuisbatterijen en warmtepompen. Huiseigenaren voelen zich vaak onder druk gezet of onvoldoende geïnformeerd, bijvoorbeeld door onduidelijke offertes. Vereniging Eigen Huis stelt dat dit zowel de portemonnee als het vertrouwen in verduurzaming schaadt. En dan tot slot het weer. Vanochtend start de dag wisselend bewolkt met temperaturen van 21 tot 24 graden bij een matige wind. Gedurende de middag breekt de zon geregeld door naar stapelwolken. In het zuidoosten valt mogelijk een enkel buitje. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: I'm on to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is, zonder de ruis van concurrenten? Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ah!

BM. Dit is het Galaxy Nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober werd hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor Onderzoek. De blushelikopters van Defensie blijven voorlopig aan de grond bij de natuurbrand in Oostrum. Vanochtend om 11 uur zouden opnieuw 2 toestellen helpen, maar de brandweer had de hulp uit de lucht niet meer nodig. De helikopters blijven praat. De brand in Boshuizenbergen bij Vendraai is nog niet helemaal onder controle. Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Zo maakt het ministerie van Volksgezondheid bekend. De alarmering geldt voor donderdag, wanneer de thermometer in bepaalde delen van het land kan oplopen tot 40 graden Celsius. Hackers hebben via een beveiligingslek ongeveer $130 miljoen aan bitcoins gestolen bij bitcoinbedrijf CoinKite, omdat de ingezette kunstmatige intelligentie een softwarefout over het hoofd zag. Dit recente beveiligingsincident geldt als een dringende waarschuwing voor alle bedrijven die hardware en software bouwen en nu direct actie moeten gaan ondernemen. En dan tot slot het weer. Vanmiddag breekt de zon geregeld door naast enkele stapelwolken. Er kan lokaal in het zuidoosten enkele buien ontstaan. Op de meeste plaatsen blijft het droog met temperaturen van 23 tot 27 graden. En tot zover de Galaxy News Update. The city clocked in. In your car on the app. The city clocked in. Keep it loud. We are Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: BN.
1: Dit is het Galaxy News. Bij Callantsoog zijn gisteren twee vrouwen omgekomen nadat ze een kind probeerden te redden. Een 26-jarige vrouw uit Gelderland werd gereanimeerd, maar overleed. Een vermiste 39-jarige Britse vrouw is later gevonden op het strand bij Grote Keten. Het kind en een vierde zwemmer werden gisteren gered door de reddingsbrigade. Heineken verkocht het afgelopen half jaar wereldwijd 1,6% meer bier dan een jaar eerder. Vooral in Azië steeg de afzet met ruim 11%. In Europa daalde de verkoop licht met 0,6%, terwijl Noord- en Zuid-Amerika ondanks het WK een daling van 3,4% lieten zien. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober wordt hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. En Italië heeft het hoogste hittewaarschuwingsniveau uitgevaardigd voor 27 grote steden. Dat maakte het ministerie van Volksgezondheid gisteren bekend. De waarschuwing geldt voor morgen, dan kan de temperatuur daar in bepaalde delen van het land oplopen tot 40 graden. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: Galaxy. It's 2 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. De AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de drie beste inlichtingendiensten van Europa, na het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Nederlandse inlichtingendienst zou uitblinken op techgebied en werkt samen met de MIVD in een cyberteam dat Rusland en China infiltreert. Twee agenten zijn gewond geraakt tijdens een politiecontrole in Rotterdam-West. Daarbij verzette een 49-jarige Rotterdammer zich hevig en moest de politie een taser gebruiken om hem te overmeesteren. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels thuis. De man wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. Bij Callantsoog zijn gisteren twee vrouwen omgekomen nadat ze een kind probeerden te redden. Een 26-jarige vrouw uit Gelderland werd gereanimeerd, maar overleed. Een vermiste 39-jarige Britse vrouw is later gevonden op het strand bij Grote Keten. Het kind en een vierde zwemmer werden gisteren gered door de reddingsbrigade. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober wordt hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio. Galaxy Radio. We're outside for

0: and R&B.
1: Check it out, baby. Make it hot, baby.

bring it back. We go back.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 PM.
2: Dit is het Galaxy News. De AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de 3 beste inlichtingendiensten van Europa, na het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Nederlandse inlichtingendienst zou uitblinken op techgebied en werkt samen met de MIVD in een cyberteam dat Rusland en China infiltreert. 2 agenten zijn gewond geraakt tijdens een politiecontrole in Rotterdam-West. Daarbij verzette een 49-jarige Rotterdammer zich hevig en moest de politie een taser gebruiken om hem te overmeesteren. Beide agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels thuis. De man wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling. Bij Callantsoog zijn gisteren 2 vrouwen omgekomen nadat ze een kind probeerden te redden. Een 26-jarige vrouw uit Gelderland werd gereanimeerd, maar overleed. Een vermiste 39-jarige Britse vrouw is later gevonden op het strand bij Grote Keten. Het kind en een 4e zwemmer werden gisteren gered door de reddingsbrigade. Het Openbaar Ministerie heeft de aanklacht tegen Jan B., voormalig gemeenteraadslid in Almere en BSO-medewerker, uitgebreid met 10 jonge slachtoffers. Hij wordt nu ook verdacht van ontuchtige handelingen, het maken van kinderporno en bezit van dierenporno. In oktober wordt hij opgenomen in het Pieter Baan Centrum voor onderzoek. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: voor een partnership naar 085-744-4774.
1: 085-744-4774. This is Galaxy. It's 4 p.m.
2: Dit is het Galaxy News. Waterschappen Brabantse Delta en Drents Overijsselse Delta hebben alle beschikbare maatregelen al ingezet tegen de droogte. Vooral gebieden met hoge zandgronden zonder aanvoer vanuit grote rivieren zijn het hardst geraakt. Onttrekkingsverboden voor sloten, beken en kanalen gelden nu in het zuiden, delen van het oosten, het midden en voor het eerst ook in het westelijk kustgebied. De progressieve democraat Abdul El Sayed heeft de democratische voorverkiezingen voor een senaatzetel in Michigan gewonnen. Hij kreeg bijna 49% van de stemmen. 95% van de stemmen is tot nu toe geteld. El Sayed versloeg de gematigde Haley Stevens, die ruim 47% haalde. El Sayed pleitte onder andere voor het stopzetten van financiële steun aan Israël. Bij de luchthaven van Leipzig is een drone met explosieven en een ontsteker gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort daarvoor botste een DHL-vliegtuig in de buurt van Leipzig met een onbekend object. Het toestel liep daarbij lichte schade op en landde uiteindelijk in Hannover. Het is nog niet duidelijk of de incidenten iets met elkaar te maken hebben. De AIVD behoort volgens het Franse weekblad L'Express tot de drie beste inlichtingendiensten van Europa, na het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De Nederlandse inlichtingendienst zou uitblinken op techgebied en werkt samen met de MIVD in een cyberteam dat Rusland en China infiltreert. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
3: The city clocked in.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Galaxy Radio.

0: out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah!

0: BM.
1: Dit is het Galaxy News. De drone die op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was voorzien van een explosief. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone lag bij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Kort na de vondst botste een DHL-vliegtuig vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. Bij de Russische stad Yekaterinburg is de baas van een dronefabriek gewond geraakt door een explosie. De auto ontplofte, waarbij zijn chauffeur om het leven kwam. De directeur zelf ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. Zijn bedrijf maakt drones die door het Russische leger in Oekraïne worden gebruikt. De organisaties van Europese voetbalcompetities willen hervormingen bij de FIFA. Belangenbehartiger European Leagues blijft zich verzetten tegen nieuwe of uitgebreidere FIFA-toernooien. Volgens de organisatie neemt de FIFA te vaak belangrijke besluiten zonder overleg met clubs.

0: ambities en spelers. Ook het plan om het WK van 2030 uit te breiden naar 64 landen krijgt kritiek. De progressieve democraat Abdul El Sayed heeft de democratische voorverkiezingen voor een senaatzetel in Michigan gewonnen. Hij kreeg bijna 49% van de stemmen. 95% van de stemmen is tot nu toe geteld. El Sayed versloeg de gematigde Haley Stevens, die ruim 47% haalde. El Sayed pleitte onder andere voor het stopzetten van financiële steun aan Israël. Het weer dan, zonnige periode en meest droog. Alleen in het oosten kan een enkele bui vallen. De matige wind komt uit zuidwestelijke richting en de middagtemperatuur ligt tussen 22 en 28 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Beurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is. Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke

Dit is het Galaxy News. In de duinen bij Wassenaar is vanmiddag een zeer grote brand uitgebroken. Op beelden zijn hoge vlammen en grote rookwolken te zien. De brandweer is met veel materieel in het gebied aanwezig. Het is nog onduidelijk of er mensen of gebouwen gevaar lopen. Vanmiddag meldt de veiligheidsregio dat de brand bij Venray inmiddels onder controle is. Het aandeel SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, is vandaag op Wall Street flink gedaald naar de eerste kwartaalcijfers als beursgenoteerd bedrijf. Beleggers maken zich zorgen over de hoge investeringen in kunstmatige intelligentie. Het aandeel verloor ruim 12%, ondanks een hogere omzet en een kleiner verlies dan een jaar eerder. De drone die eerder op de luchthaven van Leipzig werd gevonden, was voorzien van een explosief, blijkt nu. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone lag bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort na de vondst botste een DHL-vliegtuig vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. De organisaties van Europese voetbalcompetities willen hervormingen bij de FIFA. Belangenbehartiger European Leagues blijft zich verzetten tegen nieuwe of uitgebreidere FIFA-toernooien. Volgens de organisatie neemt de FIFA te vaak belangrijke besluiten zonder overleg met clubs, competities en spelers. Ook het plan om het WK van 2030 uit te breiden naar 64 landen krijgt kritiek. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24.

0: 21 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maximaal van 20 tot 25 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: The city clocked in. Yeah.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: bring your way back. Bring your back to the basics.
1: Throwback.

0: say yo.
1: So he is all up in that. I mean,

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ah!

0: 3FM.
1: Dit is het Galaxy News. Nederland steunt een mogelijke kandidatuur van Klaas Knot als voorzitter van de Europese Centrale Bank. Knot was 14 jaar president van de Nederlandse Bank tot vorig jaar. Zijn naam wordt al langer genoemd als opvolger van Christine Lagarde. Zij heeft eerder laten doorschemeren mogelijk voor het einde van haar termijn te willen vertrekken. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West zijn de afgelopen week 2 explosieven afgegaan. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. Vannacht kon de politie 2 minderjarige verdachten oppakken. Zij zitten vast in beperkingen. De politie onderzoekt nog of de explosies met elkaar te maken hebben en wat het motief kan zijn. In de duinen bij Wassenaar is vanmiddag een zeer grote brand uitgebroken. Er zijn hoge vlammen en grote rookwolken te zien. De brandweer is met veel materiaal in het gebied aanwezig. Uit voorzorg is een hotel ontruimd. De brandweer die de afgelopen dagen aan het blussen was bij de natuurbrand in de omgeving Venray heeft vanmiddag het sein brandmeester gegeven. De drone die eerder op de luchthaven van Leipzig werd gevonden was voorzien van een explosief, blijkt nu. De Duitse explosieve opruimingsdienst heeft de ontsteker verwijderd. De drone lag bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Kort na de vondst botste een DHL-vliegtuig vlakbij Leipzig met een onbekend object. De Duitse politie onderzoekt nog of de incidenten met elkaar te maken hebben. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke

0: BPM.
1: Dit is het Galaxy News. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. Volgens Spaanse media zitten 77 mensen vast. Ze worden onder meer verdacht van illegale grensoverschrijding en het aanvallen van ordediensten. Bij de grensoversteek kwamen tientallen migranten om het leven. De 25-jarige Mexicaanse influencer César Gastelum is gisteravond doodgeschoten tijdens een TikTok-livestream in Culiacán. Twee gemaskerde mannen op een motor schoten hem door het hoofd. De influencer had ruim 500.000 volgers en duizenden mensen zagen de aanslag via de livestream. De daders zijn nog voortvluchtig. De duinbrand bij Wassenaar is onder controle. De brandweer houdt het gebied wel in de gaten om kleine brandhaarden te bestrijden die door de wind kunnen oplaaien. Bezoekers van een eerder ontruimd hotel mogen weer terug. De brand brak vanmiddag uit bij de Wassenaarse Slag. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij een kinderdagverblijf in Amsterdam-West zijn de afgelopen week twee explosieven afgegaan. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt. Vannacht kon de politie twee minderjarige verdachten oppakken. Zij zitten vast in beperkingen. De politie onderzoekt nog of de explosies met elkaar te maken hebben en wat het motief kan zijn. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: City clock in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
5: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. De Oekraïense president Zelensky heeft met NAVO-chef Mark Rutte gesproken over extra raketten voor de luchtverdediging. Volgens Zelensky zijn die dringend nodig om Russische aanvallen af te slaan. Rutte zegt dat hij met NAVO-landen bespreekt hoe Oekraïne verder kan worden geholpen aan de nodige luchtverdediging. Voor de 51ste editie van het Toronto International Film Festival zijn 3 korte films met Nederlandse betrokkenheid geselecteerd voor de Shortcuts-competitie. Tenderness, Patronymic en Mamelia. Daarnaast staan 3 speelfilms met een Nederlands tintje op het programma. Het Canadese festival loopt van 10 tot en met 20 september. Marokko vervolgt tientallen mensen voor hun betrokkenheid bij de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclaves Ceuta en Melilla. Volgens Spaanse media zitten 77 mensen vast. Ze worden onder meer verdacht van illegale grensoverschrijding en het aanvallen van ordendiensten. Bij de grensoversteek kwamen tientallen migranten om het leven. De duinbrand bij Wassenaar is onder controle. De brandweer houdt het gebied wel in de gaten om kleine brandhaarden te bestrijden die door de wind kunnen oplaaien. Bezoekers van een eerder ontruimd hotel mogen weer terug. De brand brak vanmiddag uit bij de Wassenaarse Slag. Over de oorzaak is nog niets bekend. En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maximaal van 20 tot 25 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

is a Galaxy Throwback.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: Galaxy. It's 10 p.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. Premier Rob Jetten bracht vandaag een bezoek aan Venray na de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloren ging. Bij Hotel Astaria, waar geëvacueerde campinggasten zijn opgevangen, sprak hij met burgemeester Michel Uitenhaag en bedankte de hulpverleners. Ook commissaris van de Koning Emiel Roemer was aanwezig. Na een cyberaanval op het logistieke partner Ceva Logistics waarschuwde Bol en de Bijenkorf hun klanten per e-mail voor een mogelijke datalek. Persoonlijke gegevens zoals namen, adressen, postcodes en telefoonnummers zijn mogelijk gelekt. Betaalgegevens en wachtwoorden zijn vermoedelijk niet getroffen. Bol vernam het lek op 1 augustus en informeerde de autoriteit persoonsgegevens op 3 augustus. Fietsfabrikant Axel, het bedrijf achter merken als Babou, Batavus en Sparta, zit diep in de financiële problemen. Het bedrijf maakte vandaag bekend dat de Nederlandse onderdelen van het bedrijf voorlopig uitstel van betaling hebben gekregen van de rechter. De FIFA ontkent stellig dat voorzitter Gianni Infantino aan Marokko heeft beloofd de WK-finale van 2030 te mogen organiseren, in ruil voor steun. De Britse krant The Times berichtte vandaag.

0: dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden.
1: En tot zover de Galaxy News Update. The city clock in. Yeah. In your car on the app. The city clock in. Keep it loud. We are Galaxy Radio.

Throwback Radio. Back in time. Throwback Radio.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
4: Ah!

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. In Emmen zijn vier nepagenten opgepakt die minimaal drie oudere mensen in Twente hebben beroofd. De verdachte twee mannen van 23 en 28 jaar, een vrouw van 21, een man van 30 uit Emmer-Kompaskum, belden slachtoffers vooraf op met een verhaal over een inbraak. Bij hen werden nagemaakte politiekleding en de buit aangetroffen. Rusland vuurde in juli een recordaantal van 376 ballistische raketten af op Oekraïne, dat ze door raketschaarste nauwelijks kan onderscheppen. Afgelopen nacht werd geen van de 24 afgevuurde raketten tegengehouden. 17 doden en 44 gewonden. Vorige week werd al slechts één van de 27 raketten neergehaald. Premier Rob Jetten bracht vandaag een bezoek aan Venray na de natuurbrand in de Boshuizenbergen bij Oostrum, waarbij ongeveer 100 hectare natuur verloor ging. Bij Hotel Astaria, waar geëvacueerde campinggasten zijn opgevangen, sprak hij met burgemeester Michel Uitenhaag en bedankte de hulpverleners. Ook commissaris van de Koning Emiel Roemer was aanwezig. Na een cyberaanval op het logistieke partner Ceva Logistics waarschuwde Bol en de Bijenkorf hun klanten per e-mail voor een mogelijke datalek. Persoonlijke gegevens zoals namen, adressen, postcodes en telefoonnummers zijn mogelijk gelekt. Betaalgegevens en wachtwoorden zijn vermoedelijk niet getroffen. Bol vernam het lek op 1 augustus en informeerde de autoriteit persoonsgegevens op 3 augustus.
2: En dan nog het weer. Vanavond blijft het nog lang aangenaam met zo'n 20 tot 24 graden. De wind uit het zuidwesten is zwak tot matig. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen vrij zonnig en meest droog en maxima van 20 tot 25 graden.
1: En tot zover de Galaxy News Update.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

favorite hip-hop classics. Available now on Galaxy.radio.

0: Galaxy. Bringing them back.
1: Yo, play a partner.
2: 2 Chainz.
1: Hey, this Future.
3: It is your boy Wizkid from Nigeria.
0: Galaxy.
4: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
5: On to the next.
6: Stay tuned for the biggest stars.
7: I'm on.
8: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
9: Ah!

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Galaxy Radio.